0: Affected.
1: Hey, DJ. Do you play club music? I love club music.

Hey DJ, I wanna shake my hand. Hey DJ.

0: in the house. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: Bring it on!
6: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
7: You're listening to Track Source Live, the voice

Listening to my

0: Van de Brainport en het geluid van thuis.
1: Glow FM.

0: Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Rave Repeat.
1: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 6 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt-het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de Zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
7: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
11: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
12: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de Koenclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
13: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
14: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: Marianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveen geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveen.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
5: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
6: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 9 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol van Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
9: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
11: Dit is Marit van Brainport bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
12: Erik van Roon.
13: Ja, goedemorgen. Het is zaterdag 7 mei 2026. Zometeen Guus Meeuwis, jouw hand. Maar we beginnen met Bruno Mars. Hier is I Just Might.

Goedemorgen Eindhoven, goedemorgen Lichtstad, goedemorgen Brainport. Het is zaterdag 9 mei en je luistert naar Glow FM, waar de dag langzaam begint en de muziek je mee gaat nemen. Het is overigens vandaag ook nog eens Nationale Molen en Gemalen Dag. Daar gaan we het straks over hebben. Buiten voel je in ieder geval de lente en binnen zorgen wij voor warmte, rust en een glimlach. Tot 12 uur ben ik bij je. Blijf er lekker bij. Dit is Glow FM en we hebben heerlijke muziek zoals deze. Jelly Roll and I'm good. Ben jij ook oké?

0: Ja, Alok en Galit hoor je hier op Glow FM.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Het is vandaag 9 mei en dat betekent dat het vandaag de Nationale Molen- en Gemalendag is. Wist jij bijvoorbeeld dat Nederland nog altijd zo'n 1200 molens telt? En vandaag op de Nationale Molen- en Gemalendag komen ze extra tot leven. En door het hele land openen historische molens en gemalen hun deuren en laten de molenaars zien hoe wind en water eeuwenlang het verschil maakte van korenmolens die graan maalden tot poldermolens die het land droog maakten en droog hielden. En zonder die toegepaste technieken zou Nederland er vandaag de dag heel anders uitzien. Veel molens die zijn out of order, die functioneren niet meer. Maar vandaag hoor je het nostalgische kraken van hout en het nostalgisch slaan van de wieken weer zoals vroeger. Dus weet je er een in de buurt? Loop vandaag gerust even binnen en ontdek hoe slim en vindingrijk we al eeuwenlang omgaan met natuur en energie. En om dat te onderstrepen, we hebben het natuurlijk over reguleren. Hier zijn Warren G en Nate Dogg en Regulate op Glow FM. Goedemorgen op deze zaterdagochtend.

0: Everybody at the bar is a tipsy. Shabuzi hoorde hier op Glow FM. En als je vraagt, Erik, wat is jouw favoriet op dit moment? Dan moet ik antwoorden. Sam Fender en Olivia Dean. Je hoort ze nu op Glow FM. Rain Me In.
1: Now let go of everything I've

0: En dat was meteen de titel van de track. Alan Walker hoorde je hier op GloFM. Ik heb weer een verkeer voor je. We beginnen bij het weerbericht. De komende dagen neemt de bewolking en regen toe in de Brainport. Het is 20 graden overdag en de temperatuur 's nachts daalt tot 10 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuidoosten en is zwak windkracht 2. Na het weekend neemt de kans op neerslag toe en draait de wind naar het zuiden. Verkeersinformatie, dit is volgens mij het eerste weekend sinds lange tijd dat er geen geplande wegwerkzaamheden zijn. En dat betekent dat alle wegen open zijn. En dat betekent ook weer dat alles lekker doorrijdt op dit moment.
1: GloFM, het ritme van de Brainport.

1978, Henk Wijngaard met zijn iconische... met de vlam in de pijp. In de pijp, Henk Wijngaard en zijn iconische truc. En de truc is teruggevonden. Volkszanger Henk Wijngaard krijgt een heel bijzonder verjaardagscadeau. De iconische gele Scania uit zijn beginjaren is namelijk teruggevonden... en volledig gerestaureerd. Fans en vrienden gingen jaren op zoek naar de vrachtwagen... waarmee Henk van optreden naar optreden reed. Klep open, zingen. Zo begon het allemaal. En de truc die stond jarenlang weg te roesten in een achtertuin ergens. Maar dankzij een groep liefhebbers rijdt hij nu weer als nieuw. En vandaag, 9 mei 2026, stapt de 80-jarige Henk Wijngaard zelf achter het stuur... en rijdt hij van zijn huis in Emmen naar wegrestaurant De Lichtmis aan de A58 bij Zolle. Een rit vol herinneringen, muziek en emotie. Henk Wijngaard bewijst het opnieuw. Sommige legendes verdwijnen nooit van de weg. En over legendes gesproken, wat dacht je van Jan Smit, Frans Brouwer en Chris Kos Amsterdam? Die hebben een mooie samenwerking. Hier hoor je ze op Glow FM. Zij hoort bij mij.

Fever Dream, Alex Warren hoorde hier op Glow FM. En die staan nog steeds heel hoog in de diverse hitlijsten in het land. We gaan verder met de muziek. Hier is You Make Me Feel, Cobra Starship featuring Fabi.

0: Nile Rodgers onder andere te horen op deze plaat van Kygo. Je hoorde For Life.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Hey, heb jij ook zo'n puber in huis? Of misschien ben je wel zo'n puber die na het sporten een soort van... Wat zal ik het noemen? Een biologische ramp produceert. Ouders die een sporttas openritsen herkennen het meteen. Je denkt een paar shirtjes te wassen, maar eigenlijk start je een klein chemisch experiment in de ruimte waar de wasmachine staat. De tas gaat open en boom! Je voelt direct je ziel, je lichaam verlaten. Sokken die zichzelf hebben opgevouwen, shirts die lijken te bewegen. Het is basically een gasaanval in textielvorm. En toch ieder weekend weer doen ouders het. Alles blind, de wasmachine in, proppen, deur dicht. Drie stappen achteruit, machine in survival mode. Jij in herstelmodus. En dan maar hopen dat er aan het einde van de cyclus nog ergens iets herkenbaars uitkomt. Maar hey, het team heeft wel met 1-0 gewonnen. En dat verzacht in ieder geval een hoop schade. Ja, en dit is natuurlijk heel veel herkenbaar. Het leidt tot rumors. En die staat ook klaar hier op Glow FM. Hier is Thomas Gray.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
3: Dat is makkelijk, badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 10 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt-het-vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A59 Schierikzee Den Bosch. Tussen Oosterhout en het knooppunt Hooipolder heb je 5 minuten vertraging.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
10: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
2: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: Erik van Roon.
12: Yes, 2 uur Erik, op met je weekend. Zometeen The Weeknd, Take My Breath. Nou, we beginnen met K-pop op zijn best. BTS, hier is Swim.

0: Topic, Fireboard, DML en Nico Santos. En je hoorde Buddy hier op GloFM.
1: Het weekend vier je met GloFM.
0: Een aantal weken geleden, rond Pasen was dat, is in Eindhoven op Goede Vrijdag om precies te zijn, een bijzonder eerbetoon gebracht aan de bekende stadsprediker Arnel Cox. Wie kent hem niet? Hij is overleden in 2020, in 2020. En in de wijk Philipsdorp is een pad naar hem vernoemd. Compleet met bordjes waarop zijn bekende uitspraken te lezen zijn. Hij heeft heel veel legendarische uitspraken. En had altijd op een of andere manier met het geloof te maken met Jezus. Vandaar dat hij ook de stadsprediker werd genoemd. En bij de onthulling waren zijn weduwe, familie en buurtbewoners aanwezig. Voor hen was het een emotioneel moment. En volgens loco-burgemeester Remco van Doren was Cox zeker geen heilige, maar wel een opvallende en markante verschijning die jarenlang niet weg te denken was uit het straatbeeld van de stad. Met de duivenvoeren onder andere, kan ik me nog heel goed herinneren. En daar kwamen dan massa's duiven op af. En dat viel niet altijd bij iedereen in de smaak, laat ik het zo zeggen. Buurtbewoners reageerden in ieder geval enthousiast en vinden dat het pad ook perfect past bij de wijk. En tegelijk klinkt er ook een kleine kanttekening vanuit de familie. Tijdens zijn leven kreeg Cox niet altijd de waardering die hem nu dan wel is toegekomen. De straatnaam is voorlopig nog niet officieel. Daarvoor moet iemand 10 jaar overleden zijn. Dus dan moeten we nog even wachten, goed rekenen, tot 2030. Maar met dit pad heeft Eindhoven nu wel een tastbare herinnering aan een van zijn meest kleurrijke inwoners, Arno Cox. En wat mij betreft gaan we daar gewoon een lekker glaasje champagne op drinken. Still champagne, hier is Davina Michel op GloFM.

Kroby, lul maar uit je nek en dan lig ik in je bed. Ik vind het toch wel heel mooi. Hoe kan ik het bruggetje nou in godsnaam maken naar Ariana Grande? We can't be friends, wait for your love. Nou, we gaan gewoon luisteren.

0: Lily Wood and the Prick. En je hoorde Prayer in the Sea, oftewel Gebed in Zee. En dan nog specifieker de Robin Schulz remix. Ik heb weer een verkeer voor je. De bewolking en regen neemt toe in Eindhoven in de Brainport. Het is 20 graden overdag en de temperatuur 's nachts daalt tot 10 graden Celsius. De wind draait geleidelijk naar het zuidoosten en is zwak. Windkracht 2 en na het weekend neemt de kans op neerslag wederom toe en draait de wind naar het zuiden. Verkeersinformatie, die is er niet. Alles kan lekker doorrijden en doorschuiven en doortrappen.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Tot de laatste toon. Lil Nas en Star Walking hoor je hier op Glow FM. Morgen, zondag 10 mei, vanaf 16:45 gaat het balletje rollen in Deventer tijdens de wedstrijd Go Ahead Eagles PSV. Dat is de ene laatste wedstrijd in de competitie van het seizoen 25-26. En natuurlijk, PSV Live is daarbij. En dat betekent een gezamenlijke uitzending van Glow FM en Studio 040. Een van onze verslaggevers, Luc van der Braak, die zal in Deventer aanwezig zijn. En die zal bijna integraal de wedstrijd gaan verslaan. Hij zit alleen, dus af en toe heeft hij ook een adempauze nodig. Het leuke van die wedstrijd is dat wij tijdens de wedstrijd in de rust, en dat zal dan zijn om 18:30 en na afloop om 18:30, gaan we 2 keer 2 kaartjes weggeven voor de wedstrijd van volgende week. Volgende week zondag om 14:30 in het Philipsstadion aan de Frederiklaan. De wedstrijd PSV tegen FC Twente. En dat zal dan de allerlaatste wedstrijd zijn van dit seizoen. PSV is natuurlijk kampioen, maar gaat ervoor om alle wedstrijden gewoon te winnen. En om te beginnen, morgen dus zondag vanaf 16:00 PSV Live. En vanaf 16:45 gaat het balletje rollen. En vanaf 18:30 en 18:30... op die twee tijdstippen ga ik 2 kaartjes weggeven voor de wedstrijd PSV tegen FC Twente.

Salt, Eva Max hoorde je op Glow FM. Studio 040 Televisie is momenteel druk bezig met een zesdelige serie over zes bijzondere bewoners van Vitalis die meedoen aan een uniek theaterproject. En het gaat om deelnemers uit de theatergroepen van Wissehagen, Theresia en Peppelrode. En samen met toneelgroep Parktheater vormen zij een groep enthousiaste 55-plussers uit de wijk. Het zijn niet allemaal 55-plussers, want er is ook iemand bij van 49 jaar die de ziekte van Parkinson heeft in een dusdanige ernstige vorm dat hij niet meer thuis kan wonen, maar wel meedoet met het theaterproject. Elke groep werkt met een eigen regisseur onder leiding van eindregisseur Lisbeth Rezer. En de deelnemers spelen zonder script en putten volledig uit hun eigen ervaringen en persoonlijkheid. De komende weken werken zij toe naar een bijzonder moment. De grote voorstelling op 7 juni met als titel Trotse Kameraden in het Parktheater, waar alle groepen samenkomen. En vanaf zaterdag 9 mei, vanavond dus, zendt Studio 040 elke zaterdagavond een aflevering uit. Trotse Kameraden achter de schermen.

Just Stay and Turn the Lights Off hoorde hier op Glow FM. En dit zal een van de laatste zijn van de tweede uur. Erik, open je weekend tot zometeen na 11. Dit is Sarah en Head Held High.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 11 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
9: Dennis Mooi, ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens staat 2 kilometer. Onthoud dus 20 minuten.
10: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
12: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
10: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
13: Erik van Roon.
14: Check, derde uur Erik, komend weekend. Zometeen Roxy Dekker en Sugar Daddy. Maar we beginnen met Sonder. Hier is Home Wrecker.

0: veel.
1: Roxy Dekkers Sugar Daddy, toch wel de doorbraak van deze dame een tweetal jaar geleden. Het thema derde uur van Erik Opentje Weekend is wc-rol. I don't need your words. If you wanna say-

0: Sia en Chandelier op Glow FM. Het nummer Chandelier van Sia beschrijft hoe iemand feesten en drinken gebruikt om aan zijn emoties en problemen te ontsnappen en aan een kroonluchter slingert, wat metaforisch staat voor een roekeloos en zorgeloos leven. Ondanks deze chaotische levensstijl klampt de persoon zich wanhopig vast, probeert de realiteit te ontlopen en zoekt tijdelijk troost in de afleidingen van de nacht. Gisteren bij Raymond Wouters, een collega, hoorde je de nieuwe spotlight van deze week en hij staat nu geprogrammeerd. Hier is het Heart and Soul, BXT en Silver.
1: Dit is deze week de Glow FM.

0: alles wat zij aanraakt verandert in goud. Shakira hoorde je en Zoo.
1: Het weekend weer je met Glow FM.
0: Ja, dus straks had ik het al even over het thema van de derde uur, Erik opent je weekend. WC-rollen. Van oude kranten tot 120 WC-rollen per jaar. Toiletpapier is een relatief jonge uitvinding. Pas in 1890 introduceerden de broers Clarence en Irvin Scott het toiletpapier op rol. Geproduceerd in Pennsylvania. Hun naam leeft voort in het merk Scott. En toch duurde het in de Verenigde Staten en Europa nog tientallen jaren voordat toiletpapier algemeen werd gebruikt. Veel mensen vonden het te duur en gebruikten liever oude kranten. Praktisch en leesbaar. Eerst de krant lezen en dan als je het artikel uit hebt, dan ga je je billen ermee afvegen. Heel makkelijk. Inmiddels is dat beeld volledig omgeslagen. Een Nederlander verbruikt naar schatting ongeveer 120 wc-rollen per jaar. Het papier verdwijnt via het riool, maar jaarlijks komt 2 tot 3 miljard kartonnen hulzen die komen terecht bij het oud papier of het restafval. En ik moet even denken aan de coronatijd. Wat werd er gehamsterd in de winkels? Juist, toiletpapier.
2: Hi, my name is Bob, and I approve this message.

0: I Can Take No More. Echt een track waar je niet bij stil kan blijven zitten. Farrakh Dawn, een oude spotlight en Serious. Ik heb weer een verkeer voor je. We beginnen bij het weerbericht. De bewolking en regen neemt langzaamaan toe in de Brainport. Overdag is het 20 graden. De temperatuur s'nachts daalt tot 10 graden. De wind draait geleidelijk naar het noordoosten. Is zwak, windkracht 2. En na het weekend neemt de kans op neerslag toe en draait de wind naar het zuiden. Wegwerkzaamheden de afgelopen weken heel veel. Vandaag niet. En dat betekent dat alles doorrijdt, doortrapt, doorloopt. Er zijn in ieder geval geen meldingen.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Achter en volgens Another, featuring 54 Ultra, Talk To You. En zojuist hoorde je Miley Cyrus en Midnight Sky hier op Glow FM. Weer even terugkomend op die wc-rollen. Er is een bijzonder innovatieve uitvinding gedaan. De wc-rol zonder kartonnen koker. En die gaat miljarden hulzen besparen. Edith introduceert toiletpapier zonder kartonnen binnenhuls. Dankzij een nieuwe oprol- en stabilisatietechniek blijft de rol stevig en bruikbaar tot het laatste velletje. In Nederland kan dit jaarlijks 2 tot 3 miljard kartonnen hulzen besparen die nu als afval eindigen. De innovatie won de Wheel of Retail Innovatieprijs en is na Duitsland nu ook in Nederland en andere Europese Unielanden op de markt. Er is al bijna 1 miljoen hulzen en ruim 1000 kilo grondstof bespaard. Extra voordeel, zonder huls passen meer velletjes per rol, wat transport- en verpakkingskosten ook weer verlaagt. Ook een keukenrol zonder koker volgt binnenkort, ondanks extra technische uitdagingen door het dikkere papier. En hoe snel andere merken volgen is nog onzeker. En knutselaars, die moeten straks alternatieven zoeken voor hun geliefde wc-rolletjes. En deze man die komt binnenkort naar Amsterdam, naar de Johan Cruijff Arena, gaat hij een tiental concerten geven. Waanzinnig. Ben je erbij? Laat even weten. Ik wil er in ieder geval heel graag bij zijn. Harry Styles, American Girls, hier op Glow FM.

0: Miracles chef special hoorde hier op GloFM.
1: Of je nu thuis kijkt of in de bioscoop, hier komt de filmtip van de week.
0: De film dan wel kijktip van de week. Sebastian is een weekje afwezig, maar ik heb de afgelopen week naar een bijzondere serie gekeken. Femicide is een van de meest voorspelbare vormen van moord. Maar wat doe je als de overheid wegkijkt en het rechtssysteem faalt? L'affaire Laura Stern is een Franse dramaserie die de vinger op de zere plek legt. De dodelijke gevolgen van een systeem dat slachtoffers van huiselijk geweld niet beschermt. In de vierdelige serie volgen we Laura Stern, apotheker en drijvende kracht achter Femme Debout, een opvangnetwerk voor slachtoffers van huiselijk geweld. En wanneer een van de vrouwen uit haar praatgroep voor haar ogen wordt vermoord, dan knapt er iets. De dader was bekend, de dreiging was gemeld, maar ingrijpen bleef uit. Gevoed door woede en geconfronteerd door de bureaucratische onverschilligheid van justitie, neemt Laura een radicaal besluit. Als het systeem de daders niet stopt, besluit zij zelf in te grijpen. L'affaire Laura Stern is geen klassieke thriller, maar een moreel dilemma. Het stelt de kijker de ongemakkelijke vraag: waar ligt de grens tussen gerechtigheid en vergelding? En deze serie is in zijn geheel te zien via NPO Start. Met een plusabonnement moet je dat al even hebben. En dan kun je de 4 afleveringen in 1 keer streamen. En ik

Tate McRae en Greedy hoor je hier op Glow FM. En dat betekent dat 3 uur Erik opent je weekend. Die zitten er bijna op. Morgen is het de 10e, is het zondag de 10e. Dat betekent dat het moederdag is. Heel veel plezier zo meteen met Raymond. Tot volgende week.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Bellen Speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat? Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bellen Speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
5: 12 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Situatie op de weg dan. 1 kleine vertraging bekend bij de ANWB op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Voor het knooppunt Eckerswijer, 4 minuten, 7 kilometer is je lengte.
8: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
2: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
9: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
10: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
8: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
11: Raymond! Wat voor mooie tijden met je beleefd. Raymond!
7: Ja, en er komen nog veel meer mooie tijden aan, hoor. Met zometeen Martin Garrix en Dua Lipa's Care to be Lonely. En eerst Russo en Emma Heesters. Dit is Liefdesverdriet.

0: Martin Garrix en Dua Lipa, je hoorde Scared to be Lonely.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, ik denk dat het vandaag Nationaal Treinspotweekend is. Ja, je weet wel van die mensen die met een telefoon op een statief op het perron staan, om je eigenlijk elke trein die langskomt op beeld te zetten. Onderweg naar Eindhoven zat ik lekker van het uitzicht te genieten vanuit de trein. En toen kwam ik er zoveel tegen. Op station Best stonden vanmorgen maar liefst 3 treinspotters. Op strijp S zat er ook eentje. Ja, en zelfs op het station van Eindhoven stonden er 2. Je had zelfs zo'n klapstoeltje meegenomen, een van die 2. Klinkt wel echt als een heerlijke zaterdag, toch? Lekker ontspannen, een beetje genieten van je hobby. En wat je ook doet vandaag, of je er echt een sportzaterdag van maakt, of je misschien je beste vriendin of vriendin nog gaat supporteren langs de velden, of je de weekboodschappen aan het doen bent met je koptelefoon op, of misschien heb je wel een pre-moederdagviering vandaag. Kan ook, hè? En wat je ook doet, Glow FM is bij je vanmiddag met de beste en meeste muziek. Zometeen draai ik Rondé, ook de nieuwe Samuel Welton komt eraan, na Haven en I Run.

0: een lekker jaar voor Samuel Welton. Zo speelt hij mee in het nieuwe seizoen van Jachtseizoen Most Wanted. En brengt hij nu gewoon alweer een nieuwe track uit. Dat doet hij samen met Lil Kleine, die ook bepaald geen slecht jaar heeft natuurlijk. Samen hebben zij een liedje gemaakt dat het thema voor de Amsterdamse zomer gaat zijn. Dat is een driedaags festival op 3, 4 en 5 juli in Amsterdam. Dus nieuwe muziek bij Glow FM. Samuel Welton en Lil Kleine. Dit is Maak Me Nou Niet Gek.
1: Glow FM. Dat is een mooie Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: dit is er ook wel eentje, hoor. Zo'n vergeten hitje. Bruno Mars. Daar lijkt het op. Is het niet? Snoop Dogg en Wiz Khalifa hoorde je bij Glow FM en Young, Wild and Free.
1: De Vergeten 40.
0: Ja, over 2 weken gaan we deze lijst weer doen. De Vergeten 40 bij Glow FM. Op vrijdagmiddag 22 mei tussen 4 en 7 uur. Het is een lijst met, ja, eigenlijk alleen maar van dit soort muziek. Liedjes die je al lang niet meer gehoord hebt, maar wel de moeite waard zijn om weer even terug te horen. Platen waar je goede herinneringen aan hebt. Nou ja, als je zo'n favoriet hebt, zo'n suggestie, stuur hem vooral even door via een berichtje in de Glow FM app. De stembussen zijn open, jij bepaalt wat er in die lijst terechtkomt. En dat kan dus onder andere deze zijn, Young, Wild and Free. Eindresultaat hoor je dus vrijdag 22 mei op de radio. Deze zijn we gelukkig nog lang niet vergeten. Het is nieuwe muziek van De Bausa bij Glow.

Nate Smith en After Midnight hoor je bij Glow FM. Een paar minuten voor 12:30. Glow FM weekend weerbericht. Zonnige zaterdag, temperaturen tot 21 graden vanmiddag. Ook morgen op moederdag veel zon. En dan wordt het een graad of 20. Situatie op de weg, die is rustig. De ANWB meldt geen vertragingen. En Flitsmeister ook geen snelheidscontroles. Zometeen draai ik Louis Tomlinson met Bibi Rexha. Back to

Yo, dat Louis Tomlinson en Bebe Rexha en Back to You, uiteraard bij Glow FM. Ja, deze vrouw die trad afgelopen week op in De Paradiso. De vrouw die ik zo meteen ga draaien. Ik heb het over Bella Kay. Ja. Dat is nu van haar toch wel een klein beetje lachwekkend aan het worden, denk ik, De Paradiso. Want de singer-songwriter uit Amerika gaat sinds een paar maanden heel de wereld over met haar monsterhit I Love It, I Love It, I Love It. En deze week start haar eerste solo-tour, waarvan de eerste show ook nog eens hier in Nederland was. Maar dus wel in De Paradiso. Ja, en dat is natuurlijk, met alle respect, een hele mooie plaats om te kunnen optreden. Alleen, daar passen maar 1700 mensen in. En Bella Kay is inmiddels, nou denk ik toch wel, iets te groot geworden voor een zaaltje waar 1700 mensen in passen. Ze scoort gewoon een dikke wereldwijde hit namelijk met deze track. Maar goed. Als ze dit iets eerder had geweten, hadden ze misschien wel de AFAS Live geboekt bijvoorbeeld. Maar wat niet is, kan nog komen. Hè? Volgend jaar gewoon weer opnieuw proberen. Dit is Bella Kay, nu bij Glow FM.

Alex Warren hoorde je bij Glow. Fever Dream. En ook nog Bella Kay daarvoor. En I love it, I love it, I love it. Zometeen ga ik een track draaien die momenteel op nummer 5 in de Spotify Top 50 van Nederland staat. Ja, het is de Engelbewaarder van 2026. Als je dit nog niet gehoord hebt, dan zou ik je willen aanraden de radio nog even aan te houden. De feesthit van het jaar. Je moet hem even gehoord hebben. Je hoort hem zo als je Glow FM aan laat staan. Post Malone is ook onderweg samen met Morgan Wallen. En nu eerst een echte Glow Classic. Dit is Zara Larsson met M&EK.

0: Post Malone en Morgan Wallen, je hoorde bij Glow FM. I had some help.
1: Ja.
0: Je weet hoe het gaat toch, op een willekeurige stapavond in Eindhoven. Als je over het Stratum's Eind loopt, hoor je deur na deur. Eigenlijk in elke club wel iets anders, toch? Nou, deze jongen is 2 maanden ouder dan ik. Geboren in september 2003. Onze Justin de Wild. Dus dan zou je zeggen dat ik over 2 maanden ook mijn grootste succes ooit ga behalen, toch? Nou ja, genoeg over mij. Terug naar Justin, want daar heb ik het over. Hij scoort de feesthit van het jaar. Je kunt geen kroeg inlopen op vrijdag of zaterdagavond waar je dit niet hoort momenteel. Op Spotify gaat het ook ontzettend viral. Staat het momenteel op 5 van meest gestreamde hits hier in Nederland. Dus als je het nog niet kent, dit moet ik even aan je laten horen. Het is de nieuwe Engelbewaarder. De feesthit van 2026 is voor Justin de Wild. Dit is Glow FM en cheerio.

Hey, dit is even lekker bij het grasmaaien van de tuin, zegt Michelle. Ik kende het nog niet, thanks voor het draaien. Iris is bezig met een nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Dat merk ik vaak. Het diamond painten met Justin de Wild. Dat zag ik niet aankomen, zegt ze. En Mark, die vindt het ook wel lekker, hoor. Cheerio, heerlijk. Het was de nieuwe Justin de Wild, de feesthit van dit moment. Die je hoorde bij Glow FM.

0: Een echte Glow FM classic. Je hoorde Hartwell en Amber Shepherd en Apollo. En daarvoor nog Offenbach, Miles Away. Een paar minuten voor één, zometeen draai ik Jordan Sparks, Battlefield en ook Jelly Roll. And it goes like...
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstratenhoveniers.nl.
7: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Oké, dankjewel. Dan situatie op de weg. 1 vertraging bekend bij de ANBB tussen Boxtel en Knelpunt Eckerswijer op de A2. 4 minuten, je lengte is 7 kilometer.
10: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
11: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio. Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
11: Inspiratie aan jouw voordeur.
13: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
14: Raymond Woutersen.
0: Oeh ja, ik kijk hier uit het studioraam naar buiten. En ik denk dat ik een nieuwe trend te pakken heb. Ik heb hem alleen gemist zelf. Wat het is, vertel ik zo meteen.

0: Ik denk dat ik een nieuwe kledingtrend gemist heb. En ja, dat is eigenlijk best zonde.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, zoals je wellicht weet zitten we met de studio van Glow FM in het centrum van Eindhoven. We kijken uit op de markt, zeker op dagen zoals deze, zonnige warme zaterdagen in mei. Ja, is dat best een leuk uitzicht. Alle terrassen zitten vol, er wordt goed gebruik gemaakt van het feit dat je kunt shoppen op zaterdag. Zaterdag shopdag natuurlijk. Maar je ziet dan ook veel mensen langs de studio ramen lopen. Ja, in dit geval zonder jas. En nou, dat is niks geks natuurlijk bij deze temperaturen, maar... Ja, ik heb denk ik iets gemist. Ik heb namelijk vandaag, afgelopen half uur, al

0: Altijd wagenwijd open natuurlijk. Leuk om van je te horen wat je aan het doen bent op deze zaterdagmiddag. Zojuist kreeg ik een appje van Marieke. Kun je nog kaarten winnen voor Lake Dance, stuurt zij. Leuk. Ja, het enige ding is, wij geven helemaal geen kaarten weg voor Lake Dance. Ja, dat is een klein detail. Toch even bellen.
1: Hallo?
0: Hey Marieke, hallo, goedemiddag. Met de radio.
1: Hallo, waar was ik, hè?
0: Hey, ja, ik zag je appje binnenkomen. Vertel, wat vroeg je jezelf af?
1: Ik was even mijn tanden aan het poetsen.
0: Oh, even je tanden aan het poetsen. Nou, doe even rustig aan dan.
1: Ja, of je nog kaarten kan winnen.
0: Ja, voor wat? Voor Lake Dance, toch?
1: Ja, ja.
0: Ja, want waarom wil je daar graag naartoe?
1: Ik wil heel graag met mijn dochter. Die is 18 en die is nog nooit naar een festival geweest. Dus ik wilde haar voor de eerste keer meenemen.
0: Ja. Ja, ik heb ze hier liggen. 4 combi-tickets voor Lake Dance voor 16 mei en 8 augustus. Hoe graag zou je er naartoe willen?
1: Ja, heel graag.
0: Heel graag? Oké. Okay. Ja, wat zou er gebeuren als ik vertel dat je dan de winnaar bent van die tickets?
1: Dan ga ik helemaal uit mijn dak.
0: Bij deze? Ja, gefeliciteerd. Ja, het enige ding is... Je hebt het appje naar de verkeerde radiozender gestuurd, Marieke. Ja, je kunt bij ons geen tickets voor Lake Dance winnen. Je hebt het appje naar Glow FM gestuurd.
1: Ja, maar met wie spreek ik nu dan?
0: En met Raymond van Glow FM. En wij geven geen tickets weg voor Lake Dance. Het is de verkeerde radiozender. Dat doen onze buren bij Slam.
1: Ik
0: snap
1: er niks van.
0: En je hebt het appje naar de verkeerde radiozender gestuurd.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, dus feestje gaat niet door.
1: Nee,
0: sorry.
1: Ja, oké.
0: Okay. Oké, doei doei.
1: Nee.
2: Het ritme van de Brainport. Hi, this is

0: Glow FM.
1: Glow FM.

Ja, dit liedje doet het goed in de slaapkamer. LL Cool J, jorde, doing it. Bij Glow FM. En daarvoor nog Ed Sheeran en Azizam. Het is de zaterdagmiddag van Glow FM, gevuld met flink wat hits. Precies hetgene waar we Olivia Rodrigo al van kennen. Van flink wat hits. Haar nieuwe single kwam op 1 binnen in de Billboard Hot 100. En die gaan we ook vaker draaien bij Glow FM. Dit is de opvolger van Get In Back en van Driver's License. De nieuwe Olivia Rodrigo heet Drop Dead.

Olivia Rodrigo. Haar nieuwste heet Drop Dead. Half twee, even kijken naar het Glow FM weerbericht. Zonnige zaterdag, temperaturen tot 21 graden vanmiddag. Ook morgen op moederdag veel zon en dan een graad of 20. Glow FM verkeersinformatie met goed nieuws. De ANWB heeft geen vertragingen op dit moment. En Flitsmeister geen snelheidscontroles. Zometeen Purple Disco Machine met Kungs Substitution. Komt eraan.

ik hoop dat je op dit moment een beetje een lekker uitzicht hebt. Water, strand, zonnetje. Misschien wel een lekker drankje in de hand. Ja, dan smaakt dit liedje namelijk extra lekker. Het is de lentetune van 2026. Milky, samen met Malgrab. Dit is bij Glow FM, Just The Way You Are.

Jordan, Just the Way You Are bij Glow FM. Tijd voor nieuwe muziek. Na The Fate of Ophelia en Oppa Light is het nu tijd voor de derde single van haar album The Life of a Showgirl. Het is Taylor Swift, nieuw.

0: Ja, toch een beetje een kermisplaat dit.
1: Blijven zitten tijdens het draaien.
2: Oh la la.
0: Ja, die vibes krijg ik er toch een klein beetje van. Timmy Trumpet en Freaks hoorde je bij Glow FM. Leuk om iets van je te horen via de Glow FM app met een gratis berichtje dat er gebeurt.

zal je maar overkomen. Je bent opgestaan vanmorgen, helemaal vol goede moed aan je zaterdag gestart. Je kijkt er namelijk al maanden naar uit. Je gaat naar een housefestival in Amsterdam. Ja, dus niet. Nee, dat is dus vanmorgen afgelast door de gemeente Amsterdam. Omdat de vergunning niet goed zou zijn. Ja, zometeen over een kwartiertje een update, want er is meer nieuws. En ja, ook zometeen eventjes een compensatieplaatje draaien. Voor als je zou gaan, toch een klein beetje compensatie. Dat is dit eigenlijk ook wel, hè? Een echte Glow FM dance klassieker. Dit is Tiësto, Adagio for Strings.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
2: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 'Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 2 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Situatie op de weg dan. Daar kan ik kort over zijn in de regio Eindhoven. Vertragingen zijn niet bekend bij de ANWB. Flitsmeister meldt ook geen controle.
9: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring?
6: geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
10: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
11: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
12: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
13: Raymond Woutersen.
14: Ja, misschien ging je vanmiddag wel naar een groot Amsterdams housefestival. Het is afgelast, maar zometeen ga ik een klein beetje verzachting bieden.

BTS hoor je bij Glow FM en hun nieuwste hit Swim. Ja, misschien ging je er wel naartoe vanmiddag. Een groot Amsterdams housefestival. 20.000 bezoekers zouden er zijn. Dat is dus inmiddels afgelast. Dat is echt bizar. Slechts een paar uur voor de start. Zou dus eigenlijk vanmiddag in het Middenmeerpark, in het sportpark in Amsterdam plaatsvinden. Maar ja, het is afgelast. Heeft te maken met dat de gemeente Amsterdam hun vergunning voor het houden van het festival ingetrokken heeft. Zo heeft de organisatie op Instagram bekendgemaakt. Een uurtje of twee terug. Zijn ze zelf echt geschokt over en ook diep teleurgesteld. En ze hadden dus ook geen andere keuze dan het maar te annuleren. Ja, bracht me wel op een klein ideetje. Want ja, het was natuurlijk perfect weer om vandaag een housefestival te houden. 20 graden, volop ruimte voor de zon. Het zou ook morgen nog zijn, ook morgen gewoon steady weertje. Wolken en zon, 19 graden. Ja, echt ontzettend zonne natuurlijk, zowel voor de organisatie als voor de mensen die er naartoe zouden gaan, dat dat niet doorgaat. Ik zag al een appje binnenkomen van Miranda in de Glow FM app. Zij zou daar eigenlijk naartoe gaan en Jesper ook. Zij vragen of ik toevallig niet een verzachtend plaatje heb. Ja, iets waardoor ze toch nog een klein beetje in die house-sfeer kunnen komen en blijven. Nou, ga ik regelen. Dit lijkt me wel een goede suggestie. Die was vast voorbij gekomen op dat festival als het doorging. House of Justice van DJ Gosse en G-Spot. Uiteraard bij Glow FM.

Songfestival zou zijn gegaan, is vanochtend op een paar uur voordat het zou beginnen afgelast. DJ José en G-Spot. En House of Justice hoorde je op de zaterdagmiddag van Glow FM. Gevuld met hits. Zometeen draai ik Eindhoven's Finest 3 keer. Komt eraan naar Robin Schulz.

0: Go to Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. En daarvoor draaide ik Eindhoven's Finest. En drie keer, wat natuurlijk gaat over het 3 jaar achter elkaar pakken van de landstitel van de Eredivisie. PSV is dit jaar voor het 3e jaar kampioen geworden natuurlijk. Dat hoef ik je niet meer te vertellen. Maar er is meer PSV-nieuws, want gisteren zijn ook de vrouwen van PSV gewoon kampioen geworden.
1: Ja.
0: We hebben vannacht tot in de late uurtjes gefeest. Is te lezen op de website van Studio 040. Dus dat moet een mooi feest zijn geweest voor ze. Het Stadhuisplein gaat trouwens wel rustig blijven. Er gaat geen huldiging voor net zo groot als normaal bij de heren plaatsvinden. Helaas, helaas. Zouden ze eigenlijk wel verdienen, toch? Nou, we zitten natuurlijk aan het eind van het seizoen van de Eredivisie. Morgen is er een ene laatste wedstrijd van PSV. Dan is het Go Ahead Eagles tegen PSV. Die hele wedstrijd kun je ook volgen hier bij Glow FM. Vanaf 4 uur 's middags, nieuwe aflevering van PSV Live. En tijdens die uitzending van PSV Live maak je kans op tickets voor de laatste Eredivisiewedstrijd van dit seizoen van PSV. Het is PSV tegen Twente, het volgende week zondagmiddag plaatsvindt. Morgenmiddag bij Erik, bij PSV Live, maak je kans op tickets.

Pirelli, een echte Glow FM classic. Je hoorde Just a Dream. Glow FM weekend weerbericht dan. Zonnige zaterdag, temperaturen tot 21 graden vandaag. Ook morgen op moederdag veel zon. En dan wordt het een graad of 20 maximaal. Op de weg, goed nieuws, daar zijn geen bijzondere vertragingen. En snelheidscontroles ook niet gespot vanmiddag. Zometeen Jason Derulo, The Other Side. Hoor je naar Davina Michelle. Glow FM.

0: moet gezegd worden. Dit hadden we echt nodig.
1: Het weekend vier je met Chloe.
0: Thank God dat Shakira in dit gat is gesprongen. Ja. Dat was natuurlijk al een officieel WK-anthem. Dat was gemaakt door Jelly Roll. Maar dat zou ja, eigenlijk ook wel bestempeld kunnen worden als misschien wel het slechtste WK-anthem ooit. Dat zijn niet per se mijn woorden. Ik deel die mening wel. Maar dat ging echt compleet viral op TikTok de afgelopen maanden. Jelly Roll, laat ik even teruggaan. Jelly Roll heeft een officieel WK-anthem gemaakt. Dat klinkt als volgt. Schrik niet. Ja, misschien iets te kort om te oordelen, maar als je dit liedje wel eens hebt gehoord, ja, het heeft gewoon niet helemaal de WK-feeling ja, die het zou moeten hebben of die eerdere WK-anthems gehad hebben. Nou ja, en dat hebben ze blijkbaar bij de afdeling WK-anthems ook gedacht, want Shakira die gaat een nieuw officieel liedje voor het WK-voetbal maken, samen met Burna Boy. Ja. Dat wordt toch een klein stukje beter. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat Shakira aan de WK een liedje maakt. 16 jaar geleden scoorde ze al een enorme hit met Waka Waka voor het WK in Zuid-Afrika. Dus dat moet haast wel goed komen, zou je denken. Shakira hoorde je zojuist met Zoo bij Glow FM. Nieuwe Glow House Classic komt eraan zo.

Muziek uit de regio Eindhoven, je hoorde bij Glow FM, Fed en Le Grand. En One Two Step. Ja, ik ben op zoek naar je favoriete Glow FM House klassieker. Elke zaterdagmiddag om dit tijdstip gaan we op zoek naar de Glow House Classic. Je kunt hem insturen via de Glow FM app. Ik heb al wat leuke suggesties binnengekregen. Ik geef je nog, laten we zeggen, 3 minuten. Dan ga ik hem voor je draaien.

Projects via en David Guetta. Wat een trio is dit, Ayona. Awake Tonight bij Glow FM. Ja, dit trio wil je op je zaterdagavond ook gewoon in je slaapkamer hebben. Laten we eerlijk zijn. We zijn op zoek naar de Glow FM House Classic. Je kon je favoriete suggestie doorsturen via de Glow FM app. Is gedaan door Paul. Hij zegt toen maar Up Till Dawn, Lucas en Steve, Dimitri Vegas en Like Mike. Iets van hen, dat vind ik top. Dat stuurt Sjoerd. Petra zegt, doe mij maar lekker crisscross Amsterdam. Met die nieuwe met Frans Bauer. Deze sprak mij het meest aan. Gestuurd door Maud vanaf Ibiza. Dit is Janky en Take You.

Meer muziek op je zaterdagmiddag. Zometeen na 3 uur hoor je Kygo met Save My Love. En ook Alan Walker en Thomas Gray. Hoor je zometeen. Veel plezier. Geniet van het zonnetje. Heb ik nog Ray voor je?

0: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstraathoveniers.nl.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 3 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging 3 kwartier. De rechte rijstrook is dicht. Voorlopig kun je beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A59. En tot zover de ANWB.
11: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: dat uw factuur niet betaalt? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Dorrel Negens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging een uur door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam gebeurde ook een ongeluk. Daar is ook de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
13: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
14: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
15: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
16: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
15: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
2: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Bij de speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 5 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die Demmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht is de vertraging 10 minuten. En op de N656 Tolen richting Sint-Philipsland bij Oud-Vossemeer ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
11: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
12: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
2: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veselsveen geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veselsveen.
7: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 6 uur.
9: Door Almegens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hanta-virus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. En bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. In de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glofm.nl.
1: 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam, is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Door al Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels, houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Door Albegens met het NOS Journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: A Taste of Dance.

Vaste Zaterdag neem ik je weer mee langs de beste en nieuwste dance op Glow FM. Ik heb vanavond een plaat meegenomen van onder andere Daft Punk in de combi met Michael Jackson. Revival House Project, Earth and Days, Kasim, Calvin Harris, Monkey en Greg Sizike. Straks hoor je de oude danskraker van Chris Lorenzo. En ook deze week heb ik natuurlijk weer een nieuwe voor je klaarstaan. Deze zaterdag van Farrakh Dawn. Zometeen draai ik Get Yourself Together van David Penn en KPD. Een track met een hele dikke baslijn en een piano. Warme vocal house met flink wat soul erin. Maar we beginnen met Saint David en Jason Nevins. En alleen die combi al is interessant. Jason Nevins kennen we nog van zijn Run DMC versus Jason Nevins remix uit de jaren 90. En die Italiaanse Saint David houdt als 35-jarige DJ en producer juist heel erg van die sound. In Keep On Reaching hoor je die klassieke house-energie dus keihard terug. Glow!

0: Ik draaide de illicit mashup van Around the World versus Pretty Young Thing, Daft Punk tegenover Michael Jackson dus. En verrassend genoeg werkt dat heel lekker samen. Gisteren ben ik ook naar de film Michael geweest en me weer eens gerealiseerd hoeveel klassiekers de King of Pop heeft gemaakt. Zometeen hoor je de oude danskraker van Chris Lorenzo, maar daarvoor eerst Music in Me in the Who remix. En daarin zit een bekende sample verstopt. De vocal was voor het eerst te horen in I've Got the Music in Me van de Kiki D Band uit 1974. In de afgelopen 50 jaar is de plaat al vaak gecoverd en hergebruikt. En nu trekt Woo het richting de hedendaagse club en geeft het een dikke beat. Dit is Revival House Project featuring Annalisa Lamola met Music in Me in the Who remix.
1: Jouw nummer 1 in de Vriendenmorgen.
2: Glow FM.

met Hot For You. Tijd voor weer een nieuwe. Tarik Dawn uit Veldhoven draait inmiddels al jaren mee aan de top van de internationale house scene. Tijdens Pixel King's Night draaide hij zijn nieuwe release Say What You Mean al voor ons. Een vrolijke, relaxte track waarbij je instant zin krijgt in de festivalzomer. Gewoon een lekkere houseplaat.

0: remix van Lulu Players. Hiervoor draaide ik So True van Louis John, Selena Feda en Laura Davey. En in die plaats zit een sample die in 1995 bekend werd door Gusto's Disco Revenge. Maar het origineel is al uit 1979. Toen kwam Groovin' You van Harvey Mason uit met die pom-pom line. We gaan door met Brassi van Christofferson. Een track vol zomerse percussie in de blender met old school acid house.
1: Glow FM.

en DJ-producer en singer-songwriter DJ Ray. Daarvoor hoorde je On The Ground van het Hongaarse duo Earth and Days. Ik heb nog 4 platen voor je tot het nieuws. Zometeen hoor je Monkey met Drumbeat Goes Like. Maar we beginnen met de nieuwe van Calvin Harris. En dat betekent dat we hier een potentiële zomerrit te pakken hebben. Samen met de eerste singer-songwriter Jazzy maakte hij de zonnige knaller Satisfy. Low, low, low, low, low.

Ik draai de Groove Ride van Matt Joe. Het Duitse duo Matthias en Johannes staat bekend om een unieke mix van house, hip-hop en soul, vaak omschreven als crispy urban house. Het is tijd voor de laatste plaat aan de start van jouw Eindhoven Stapnacht. We sluiten af met Greg Sizike. Hij maakte deze warme afsluiter met een soulvolle mantra en een dikke piano beat. Dit is Day and Night. Fijn weekend. Glow FM.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vision Machine and Friends.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Transmission.

Oh, wat ben ik blij dat deze man terug in de trends is. Jason Ross samen met William Black en Oaks Mirage, onderdeel van zijn nieuwe album wat eraan zit te komen over 19 dagen. Nou, welke tracks erop komen, ik hou je op de hoogte tijdens Transmission. Daarvoor hoorde je de nieuwe Armin van Buuren samen met Andrew Beyer, Serendipity. En hey, dit is Transmission. Zometeen voor je een guest mix van iemand uit Amsterdam. Wat het is, hoor je zometeen. Na Omnia, dit is In My Soul.

Above and Beyond. When I Look in Your Eyes. Hoorde je van Clove M. Nieuwe track die afgelopen week is uitgekomen. En hij is onwijs dik. Ja, heerlijk dat die progressive trance nu langzaam een beetje terug begint te komen in de wereld. Heel veel progressive trance tracks dan ook in Transmission. Hiervoor hoorde je Philip Castle, Open Skies. En daarvoor Omnia en In My Soul. Hey, dit is Clove M. Transmission. Zometeen heb ik een guest mix voor je. Van niemand minder dan Hamza. 29 jaar, hij DJ't al zeker 10 jaar, heeft hier en daar op wat feestjes gedraaid. Maar dit is voornamelijk hobbymatig, houdt van muziek, de wereld reizen en onze favoriete artiesten te zien. Zometeen dus Hamza Meslai tijdens de guestmix op Clove FM. Eerst heb ik zometeen voor je Aira en Space In You. Maar daarvoor de nieuwe Ahmed Helmy. Dit is

heerlijke ambient sound heeft die Hamza. Ja, onwijs lekker. Uit Amsterdam dus. Hamza Maslay in de guest mix met Low Fat. En ben jij nou een echte trance-liefhebber? En ben jij ook geïnteresseerd om een guest mix op Low Fat te maken? Zo eventjes een mailtje. Sven@lowfat.nl. Dan gaan we eens even kijken wat we voor je kunnen doen. De guest mixen, die wil ik er weer inhouden. Vooral een heerlijke mixen als deze. Hamza Maslay dus in de guest mix. Dit is Transmission Glow.